0: Het is nog niet waar je ooit hong aan man. Je roept je tata kaina. Kia horai, te maramatanga, o te nee mea te aroha. Ano nei he rama, e fitiana, je roept je te pauri.
1: Let's go mad.